0: Eskerrik asko, Gernike! Ikusi arte! Osasunen!
1: Bona, buta, buta, ra!